0: Ja, ja. Ja. Suzet, ja. Nu daar is zwak. Zo. Toch al passie. Dat goed op dat pakket. Ja, toch wel zo.
1: Nou, pas samen. Aam zijn nou, nu een nog zo. Ah, Er doet dan nog zo, die niet bij is zo niet
0: doe.
1: Jonge gratis. Aam John, dat is samen. Het is allemaal toch zo, Suzet.
0: Goed. Aam, aam.
1: Aam break it, dat dan dan, nu een nog goed aan. Aam. Aam dan, ping out, zeg op Suzet.
0: Goed. Ja.
1: Ik zou het is zo zeker.
0: Ja, jongens.
1: Zo. Bjarne.
0: Op.
1: Ik zit als het toch als samen als
0: zo. Dat is zo Premier League is put. Akago afvinding on nam mi. Akankaka Liverpool en Chelsea. Daar dat zijn ook dus pinga zoet. Brighton, Wolverhampton, Fulham, Bournemouth. Sunderland, Manchester United, daar waren Sisema kanut. Manchester City amal Brentford.
1: Ja.
0: Sabat jo pat am asa toa kiso ulo kanu sa pinga sut. Burnley Aston Villa, Crystal Palace Everton, Nottingham Forest, Newcastle daru kimu liu makput. Pinga sa kanut. West Ham amal Arsenal. Atasing opat amuku ilang utin nakpakat sa Tottenham amalu Leeds tak afinang noro malutik atasing opat.
1: Okay.
0: Video mo. Yaya tasiru sa pati pa kung nana nara amalu atasing opat. Tama tut asar tatus tuluit nunan tarapot. Yaya. Dumut.
1: Kaya mta kada sa ama asat ingil sakpasipu iti niya alfiasik am si simiuni pasipu
0: Inu tatta.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: Dus dan op het Inuit, uiteraard, zit er zo moet, ze zit op het.
1: Ja, ja, ja. Maar om dan op een soort tuntelsoorsen. Ja, ja. Ja, nee. Am onet de gulu, una akaupis sak, unuk kodaka kaneet, a usha, goed, kodaka kaneet, pingas kakatunga, not in a sartus sak. Nava Greenland. Nava Greenland. A trasia in tedder akotaneet, naviet nadaneet dan negorset. Corona trommel, dan is zo, de sene pas het pok. In ze,
0: dan kan
1: je dat kersus,
0: kan je toch zo dan,
1: Una pisussa ima attassima baad qallunaatut sun kvinnelivu fao plus annenut tulluarsagaavoq annerpassua qarporo foorulereersimasut kingusinaarlutit oogangsaalari aataapaasisarsima baad annatima allangoriartortarpoq aamal eqqarsartaatikku sorul sinnarluttarnerit kamaqqayaanerit nukissan nukis ullum naamatseriasaartarnerit immin ilisariunnaarner
0: aqavuqulereqqani pingastungaanut
1: su
0: taakani
1: aqavullaakut kisianni aama perataanissamut pisinnaangikkaani aama yuunimi sassaani perataasoqqissinnaavoq
0: takkuana suaffigineqarniartu aa
1: so
0: plus fooranne Ja, ja. Kan het toch daar te doen?
1: Aan
0: de lunge. Aan de rok.
1: Zoals zoet er ook bij mij.
0: Kijk, nou.